0: Nou, dat was wel een volging. The Hyundai dealership on 61, status 13.
1: Clear.